oké. Voor de volgende. Het is een vibe ding, oké? Het is anders een vibe dan deze. Dus als iedereen meedoet, fucking fantastisch. Ja. Dit is een nieuwe trouwens. Dit is speciaal voor jullie dat we